0: Barry eat the bug.
1: Knew you were gonna ask me that question. By closing its leaves and swallowing it.
2: Hey, hoe komen die eigenlijk aan mijn handen? Dat konijn was toch veel kleiner dan ik? Toch heb ik zijn handschoenen aangetrokken. Ik ben zeker weer gekrompen. Zo ben je een dwerg, zo een reuzin en zo ben je weer klein. Ik snap er niks meer van. In elk geval kan ik nu door het poortje. Wat is dat? Het lijkt wel of ik water hoor stromen. Oh, wat vreselijk, de hele aardzaal hier loopt vol. Ik zal moeten zwemmen. Het is nog zout water ook.
3: Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Dat is geen wonder.
2: Wie ben jij? Oh, je bent een muis. En nou heb ik tenminste iemand met wie ik kan praten.
3: Niet zo gehuild dan. Dan zo nog niet. Zo over te zwemmen, piep, piep, piep.
2: Wat bedoel je, meisje?
3: Nou, toen je dan aan de ruzin was, zo op de tranen geschreid, piep, piep. Daar hebben wij die overstroming aan te danken. Jij hebt al niet wat afgehaald, zeg. Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Het bleef maar tranen regenen. Nou, een echt tranendal heb je er hier van gemaakt. Piep, piep, piep, piep,
2: piep, piep. Nee,
3: meisje. Traantjes van geluk, traantjes van verdriet. Niemand die ze ziet, piep. Alleen wij dieren zitten er dan mee, piep. Maar jij ook, piep, piep.
2: Zwemmen heel dieren om ons heen.
3: Nou, allemaal op de vlucht voor de tranenvloed. Piep, piep, piep,
4: piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep,
5: piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep,